is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Willeke?
1: André?
0: Hoe is het ermee?
1: Goed. En met jou?
0: Wat heb ik je lang niet gezien?
1: Nee, veel te lang.
0: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Er raken steeds meer details bekend over de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun. Die was eigenlijk geschorst tegen de Rode Duivels, maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij toch kan meedoen. Volgens Amerikaanse media zou president Trump gebeld hebben met de voorzitter van de FIFA om de rode kaart terug te draaien. De Belgische Voetbalbond reageert dan ook verbijsterd, zegt sportjournalist Jarno Berto vanuit Amerika.
2: Het schandaal zit hem ook in het moment van de communicatie. Elke rode kaart dit WK komt onder het vergrootglas van de disciplinaire commissie te liggen. Dus die rode kaart van Balogun lag er donderdag al onder. Dus donderdag had deze beslissing al genomen en gecommuniceerd kunnen zijn in plaats van 24 uur voor de aftrap.
1: Vannacht om 2 uur spelen de Rode Duivels tegen Amerika. Onder meer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne en Brandon Mechelen zijn nog onzeker. Nog op het WK is recordhouder Brazilië verrassend uitgeschakeld. Het verloor zijn 8e finale tegen Noorwegen met 2-1, na 2 doelpunten van Erling Haaland. Hij is zo topschutter dit WK met 7 doelpunten. En in de kwartfinales neemt Noorwegen het op tegen Engeland. Dat won met 2-3 van gastland Mexico. Engeland moest meer dan een half uur met 10 spelen na een rode kaart, maar stoot dus toch door. Na Canada is nu dus ook het tweede gastland uitgeschakeld in de 8e finales. En in Kiev, in Oekraïne, zijn vannacht minstens 7 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. 24 anderen raakten ook gewond. Dat melden de lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev waren de aanvallen gericht op appartementsgebouwen. Meerdere mensen raakten bedolven onder het puin. Oekraïne reageerde dan weer met aanval op verschillende energieinstallaties op het schiereiland de Krim. We krijgen een zonnige zomerdag, maximaal tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

Om je week eigenlijk goed te starten, draaiden we meteen deze van Chris Rea en Let's Dance. Bij Melinda FM zit je altijd goed voor de hits te horen. Welkom en goedemorgen.

muziek en werk van Rod Stewart. Uiteraard nemen we vandaag een kijkje waar we zo allemaal naartoe kunnen. Vandaag is er dus het natuuratelier. Eerst water en de rest, dat zien we later. En dat gaat door straks om 13:30 op de parking van de Blankaart. Er is ook vandaag een workshop strandbloemen maken in Ten Paterschoof om 14 uur. En de Moving Mondays Strength and Mobility gaat door om 19:30 uur.

0: Radio.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

gratis sporten op de maandagavond. Telkens van 19:30 tot 20:30. Je maakt er kennis met een gevarieerd sportief aanbod op de grote markt. De deelname, dat is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. En inschrijven doe je best via diksmuiden.be/menu/sportevenementen. Moving Mondays. Vandaag is er dus om 19:30 Strength and Mobility. De Party Aerobics gaat door volgende week maandag. En op 27 juli hebben we de Classical met Pilots.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Het is maandag vandaag, dat betekent dat we kijken voor een ganse week. Vandaag blijft het zonnig aan zee en ontstaan er later wel tijdelijke stapelwolken landinwaarts. Morgen tot en met donderdag wisselen zon en wolken elkaar af en mogelijk valt er plaatselijk en tijdelijk wat neerslag. En vanaf vrijdag tot het volgende weekend wordt het opnieuw zonnig met maxima rond de 30 graden en aan zee allemaal rond 25. Oh.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

Tina Bright and My Life. De Bredense Cultuurraad die lanceert dus een ontwerpwedstrijd voor een nieuw logo. En daarbij wordt eigenlijk gezocht naar een fris, creatief en herkenbaar ontwerp dat de werking, dynamiek en de culturele identiteit van Bredene op een eigentijdse manier weerspiegelt. Heb je een sterk idee? Wel, dien dan je ontwerp in voor 15 september. Het wedstrijdreglement en alle deelnamevoorwaarden die zijn verkrijgbaar bij de dienst cultuur@bredene.be.

In de wet met Zucchero en Paul Young sinds una donna without a woman. Naar Nederland gaan we om Guus Meeuwis te gaan beluisteren met We leven nu. En daarna nog eentje van Albert Hammond.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De wereld reageert vol ongeloof op de beslissing van de FIFA over de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun. Die was eigenlijk geschorst tegen de Rode Duivels, maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij toch kan meedoen. Internationale media noemen het een schande en trekken de onafhankelijkheid van de FIFA in twijfel. Zo zou Amerikaans president Trump zelf hebben gebeld met de voorzitter van de FIFA om de beslissing terug te draaien. De Belgische Voetbalbond reageert dan ook verbijsterd, zegt sportjournalist Jarno Berto vanuit Amerika.
2: Het schandaal zit hem ook in het moment van de communicatie. Elke rode kaart dit WK komt onder het vergrootglas van de disciplinaire commissie te liggen. Dus die rode kaart van Balogun lag er donderdag al onder. Dus donderdag had deze beslissing al genomen en gecommuniceerd kunnen zijn in plaats van 24 uur voor de aftrap.
1: Mogelijk vecht de Belgische Voetbalbond de beslissing nog aan. Zo kan de wedstrijd onder voorbehoud gespeeld worden. Onze bondscoach Rudy Garcia spreekt dan weer van een 1 april grap. Voor doelman Thibaut Courtois verandert er weinig.
3: Natuurlijk zit je daar een beetje verrast door, zeker omdat het de dag voor de wedstrijd is. Maar wij als spelersgroep, wij moeten de wedstrijd winnen op het veld. En het is een goede speler, maar we moeten winnen tegen heel Amerika, niet alleen tegen Balogun. Dus voor ons als spelersgroep gaan we gewoon ons ding doen en we ons kwalificeren op het veld met ons voetbal en de wedstrijd winnen.
1: Vannacht om 2 uur is het dan zover. Dan spelen de Rode Duivels tegen Amerika. Onder meer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne en Brandon Mechelen zijn nog onzeker. Nog op het WK is recordhouder Brazilië verrassend uitgeschakeld. Het verloor zijn 8e finale tegen Noorwegen met 2-1, na 2 doelpunten van Erling Haaland. In de kwartfinales neemt Noorwegen het op tegen Engeland. Dat won met 2-3 van gastland Mexico. Na Canada is nu dus ook het tweede gastland uitgeschakeld in de 8e finales. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, en een groot deurwaterskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Dat bevestigt het parket aan HLN. Uit eerder onderzoek bleek al dat de stad miljoenen euro's heeft opgehaald door extra kosten aan te rekenen op verkeersboetes, terwijl dat eigenlijk niet mag. Nu blijkt dat de politie en parket dat onderzoek afremmen. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert legt uit.
4: Er zijn verschillende brieven waarin de onderzoeksrechter zich op een bepaald moment echt boos maakt, want het duurt meer dan een jaar voordat hij antwoord krijgt. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen die weigert die vraag eigenlijk op te nemen. Die hebben zogezegd geen personeel daarvoor, die hebben de middelen er niet voor. De procureur mengt zich daar ook in van het parket. Die zegt dan, ja, eigenlijk is de schade hier zeer gering, dus waarom moeten wij daar mensen op inzetten?
1: In totaal zou de stad Mechelen meer dan 3 miljoen euro hebben verdiend door boetes te verhogen. In Kiev, in Oekraïne, zijn vannacht minstens 7 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. 24 anderen raakten ook gewond, dat melden lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev waren de aanvallen gericht op appartementsgebouwen. Oekraïne reageerde dan weer met aanval op verschillende energieinstallaties op het schiereiland de Krim. En de 51ste editie van Rock Werchter zit erop. De Britse rockband The Cure en de Duitse DJ Paul Kalkbrenner sloten het festival gisteravond af. De 51ste editie noteerde zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Voor de hulpdiensten was het ook rustiger dan vorig jaar. In totaal moesten ze 5.100 keer uitrukken. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

0: that it? Mm. Wake me when you're done.
1: De inkomer voor het tweede gedeelte was deze van Vanity Six en Nasty Girl. Welkom bij Melinda FM.

En vanaf vrijdag aanstaande tot en met zondag aanstaande is het Cactus Festival opnieuw te gast in het prachtige Minnewaterpark in Brugge. 3 dagen lang kan je genieten van een gevarieerd programma met internationale headliners.

zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

Je mag je loopschoenen gaan aantrekken en een unieke loopervaring gaan beleven. En dit dan langs de waterlijn tijdens de Beach Run van Oostende. In samenwerking met het triathlon team 12 Beaufort kan je kiezen uit een parcours van 5 ofwel van 10 kilometer. De jongste sportievelingen die komen ook aan bod met een gezellige ouder- of grootouder kindloop. En dit dan voor kinderen tot en met 12 jaar. De locatie dat is gelegen juist tegenover de renbaan op het sportstrand dus van Oostende in de Koning Boudewijn Promenade. Vrijdag 10 juli. En inschrijven kan je dan nog doen tot 19:15 uur.

0: Melinda FM weerbericht.
1: En maandag vandaag, dan weet je dat we hier bij Melinda FM een kijkje nemen voor de ganse week. Vandaag, oh ja, aan zee ontstaan er later een beetje stapelwolken, maar het blijft zonnig. En morgen tot en met donderdag gaan wolken en zon elkaar gaan afwisselen. Temperaturen schommelen bij de 25 graden. Donderdag zou het zelfs kunnen oplopen naar 30 graden. En vanaf vrijdag tot het weekend daarop wordt het opnieuw zonnig met maxima die rond 30 graden schommelen. En aan zee toch ook een goede 25.

The Logical Song met Supertramp. Zaterdag aanstaande is het terug tijd voor Oudenburg Zomert. Vanaf 16 uur verandert het daar in een sfeervolle apspark in een decor voor een gratis stadsfestival boordevol muziek, animatie en zomerse gezelligheid. Jong en oud zijn uiteraard welkom om samen te gaan genieten van een heerlijke avond in het hartje van Oudenburg, waar de toegang volledig gratis is.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

En zondag aanstaande trekt de indrukwekkende Goddelieve processie opnieuw door de straten van Gistel. Meer dan 1000 figuranten in historische klederdracht brengen in 18 taferelen het levensverhaal van de heilige Goddelieve tot leven. Mis dit bijzondere culturele en spirituele evenement niet en beleef een stukje levende geschiedenis in het hartje van Gistel.

En zondag aanstaande vindt aan het Spaans Tolhuis, en dit gelegen in Plassendalen, opnieuw de Big Jump plaats. Om 15 uur springen deelnemers dan samen in het kanaal Gent-Oostende om aandacht te vragen voor een propere waterlopen en de strijd tegen plastic vervuiling. Tijdens deze unieke actie mag er uitzonderlijk eventjes worden gezwommen in het kanaal. Dus iedereen is van harte welkom en de deelname is gratis. Wij maken afspraak morgen vroeg om 6 uur. Fijne dag tot morgen!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De Wereldvoetbalbond FIFA krijgt veel kritiek. Aanleiding is de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Follerin Balogun terug te draaien. Zo mag Balogun, ondanks een rode kaart, toch spelen tegen de Rode Duivels. Internationale media noemen het een schande en trekken de onafhankelijkheid van de FIFA in twijfel. De Belgische Voetbalbond reageert dan weer verbijsterd en bekijkt of ze stappen ondernemen. Al zal dat weinig effect hebben, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
2: Het is een zeer uitzonderlijke situatie. En het is natuurlijk een strijd die ze nu moeten voeren met de FIFA. Een miljardenorganisatie, zeg maar. Dus de kans lijkt mij zeer klein dat ze die zaak gaan winnen. En dat er plots zal beslist worden om de uitslag van deze wedstrijd te schrappen of die wedstrijd te herspelen. Dat kan ik mij echt niet voorstellen.
1: Opvallend, onze Belgische voetbalbond kreeg nog geen officiële motivatie van de FIFA. Rode Duivel Thibaut Courtois reageerde verrast op de beslissing. Onze bondscoach Rudy Garcia spreekt dan weer van een 1 april grap.
3: Je weet niet dat in de bureaus van de FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision. La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend le football en général, elle défend son éthique.
1: Om 2 uur vannacht spelen de Rode Duivels tegen de VS. Nog op het WK is nu ook het tweede gastland uitgeschakeld. Mexico verloor vannacht zijn 8e finale van Engeland met 2-3. Engeland speelde nogthans meer dan een half uur met 10, maar Mexico kon niet profiteren. Eerder werd ook al Canada uitgeschakeld door Marokko. Eerder gisteravond schakelde Noorwegen verrassend Brazilië uit. Noorwegen won met 2-1 en speelt in de kwartfinale tegen Engeland. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Dat bevestigt het parket aan HLN. Uit eerder onderzoek bleek al dat de stad miljoenen euro's heeft opgehaald door extra kosten aan te rekenen op verkeersboetes, terwijl dat eigenlijk niet mag. Nu blijkt dat de politie en parket dat onderzoek ook afremmen. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert legt uit.
4: Er zijn verschillende brieven waarin de onderzoeksrechter zich op een bepaald moment echt boos maakt, want het duurt meer dan een jaar vooraleer hij antwoord krijgt. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen die weigert die vraag eigenlijk op te nemen. Die hebben zogezegd geen personeel daarvoor, die hebben de middelen er niet voor. De procureur mengt zich daar ook in van het parket. Die zegt dan, ja, eigenlijk is de schade hier zeer gering, dus waarom moeten wij daar mensen op inzetten?
1: In totaal zou de stad Mechelen meer dan 3 miljoen euro hebben verdiend door boetes te verhogen. In de Pyreneeën, in het zuiden van Frankrijk, is nu al meer dan 4600 hectare natuur in vlammen opgegaan door de zware natuurbrand. Die woedt al sinds vrijdag. Honderden brandweermannen proberen het vuur te bestrijden, maar dat gaat erg moeilijk. De brand is ook nog altijd niet onder controle. Zo'n 10.000 inwoners moeten geëvacueerd worden. En de 51ste editie van Rock Werchter zit erop. De Britse rockband The Cure en de Duitse DJ Paul Kalkbrenner sloten het festival gisteravond af. De 51ste editie noteerde zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Voor de hulpdiensten was het ook rustiger dan vorig jaar. In totaal moesten ze 5.100 keer uitrukken. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 18 Robbie.

Een rustig begin voor deze muziekdoos met Charlene, I Never Been To Me. Goedemorgen, het is maandagmorgen en voor velen wellicht niet de favoriete dag van de week, maar met Melinda FM is het meteen een stuk gezelliger. Hier is Sabrina.

Heb je zin in een sportieve zomeravond aan zee? Doe dan mee aan de beachrun in Kokseide op woensdag 15 juli aanstaande. Loop over het strand, geniet van de unieke sfeer en beleef een onvergetelijke uitdaging aan de waterlijn. Wacht niet te lang en schrijf je vandaag nog in via www.kokseide.be.

dan nog het weerbericht voor vandaag via meteowart.be. Vandaag maandag wisselen zonnige perioden af met hoge en middelhoge wolkenvelden. De temperaturen lopen op tot 27 graden of lokaal zelfs wat meer. En de wind waait zwak tot matig uit het westen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Op een industrieterrein in Izegem is een elektrische wagen in brand gevlogen tijdens het opladen. Omstaanders die konden de vlammen snel indijken en voorkwamen dat de brand zich verder verspreidde. De federale politie die zet met de start van de zomervakantie extra spoorwegploegen in op treinen richting de kust. Agenten die zijn dagelijks aanwezig op de belangrijkste verbindingen van onder meer Brugge en Oostende. In Torhout zal er dan toch geen groot scherm staan voor de wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Een café dat een aanvraag indiende, vindt geen personeel voor het late uur en het stadsbestuur van Torhout voorziet zelf geen alternatief. In Nieuwpoort is een grote zoekactie gestart na een melding dat een meisje in het water was gevallen aan de vismijn. Na anderhalf uur zoeken met zo'n 40 hulpverleners werd de actie stopgezet. Mogelijk ging het om geluiden van een huwelijksfeest. In Middelkerke start VTM op deze maandag de 6e juli met de opbouw van de 10 om te zien site. Daardoor zijn delen van de wandelpromenade rond het Silt tijdelijk afgesloten en is er extra bedrijvigheid op het Eperniplein. Vanaf de 19e juli is de volledige zone terug vrij. In Nieuwpoortstad lokten de heksenfeesten opnieuw veel bezoekers. Tijdens theaterwandelingen werd het leven van Jeanne Panne in 6 scènes uitgebeeld. Van haar jeugd tot haar werk in de bakkerij.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wisselen brede opklaringen af met enkele wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De temperaturen die lopen op tot 22 à 23 graden aan de kust en tot 28 à 29 graden landinwaarts. De wind die waait matig uit het westen. Ook de komende dagen blijft het rustig zomerweer. Morgen dinsdag wordt het gedeeltelijk bewolkt met opnieuw ruimte voor de zon en maxima tussen 23 graden aan zee en 28 à 29 graden in Vlaanderen en dit bij een matige westenwind. Ook woensdag blijft het droog met veel zon en wat wolkenvelden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Eentje die we hebben weggeplukt uit de hitlijsten van 1990, DNA en Suzanne Vega en Tom's Dinner. Nog een uurtje, hits en classics hier in de muziekdoos. Hey!

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Tori Amos en de Cornflake Girl. Er is ook een avondmarkt vandaag, namelijk in Westende op de Zeedijk. En die gaat door van 17 tot 22 uur.

Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

Zoals alleen hij ze kan maken natuurlijk. Louis Capaldi en The Day That I Die. Dit is nog een mooie van de Bangles. Je kent ze nog wel. Eternal.

Nog een van die klassiekers van de Kreuners in de tijd en zij heeft stijl. Dit was de Muziekdoos. Geniet van deze maandag, voor zover het kan natuurlijk. En heel graag tot morgen, iets na 8 uur.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Nieuwpoort is een grote zoekactie gestart na een melding dat een meisje in het water was gevallen aan de vismijn. Na anderhalf uur zoeken met zo'n 40 hulpverleners werd de actie stopgezet. Mogelijk ging het om geluiden van een huwelijksfeest. In Poperingen is een aanhangwagen vol stro in brand gevlogen. De brandweer die moest urenlang blussen en de Abbeelseweg in Poperingen die bleef afgesloten. In Middelkerke start VTM op deze maandag de 6e juli met de opbouw van de 10 om te zien site. Daardoor zijn delen van de wandelpromenade rond het Silt tijdelijk afgesloten en is er extra bedrijvigheid op het Eperneplein. Vanaf de 19e juli is de volledige zone terug vrij. De federale politie die zet met de start van de zomervakantie extra spoorwegploegen in op treinen richting de kust. Agenten die zijn dagelijks aanwezig op de belangrijkste verbindingen van onder meer Brugge en Oostende. In Nieuwpoortstad lokten de heksenfeesten opnieuw veel bezoekers. Tijdens theaterwandelingen werd het leven van Jeanne Panne in 6 scènes uitgebeeld, van haar jeugd tot haar werk in de bakkerij. In Kuurne zijn een man en een vrouw opgepakt na een grote politieactie in een sociale woonwijk. Speciale eenheden van de federale politie die kwamen ter plaatse om de situatie te ontmijnen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wisselen brede opklaringen af met enkele wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De temperaturen die lopen op tot 22 à 23 graden aan de kust en tot 28 à 29 graden landinwaarts. De wind die waait matig uit het westen. Ook de komende dagen blijft het rustig zomerweer. Morgen dinsdag wordt het gedeeltelijk bewolkt met opnieuw ruimte voor de zon en maxima tussen 23 graden aan zee en 28 à 29 graden in Vlaanderen en dit bij een matige westenwind. Ook woensdag blijft het droog met veel zon en wat wolkenvelden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

0: muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In Hasselt zijn 6 minderjarigen opgepakt die een aanslag wilden plegen op hun school. Dat meldt het parket van Limburg. In een TikTok-groep dreigden de jongeren onder meer met een aanval met chemische stoffen en brandstichting. Je hoort Anna de Graan van het parket.
2: In die TikTok-groep werd ook gerefereerd naar schoolshootings, extremistische groeperingen. Dus dat werd onmiddellijk wel heel ernstig genomen. En op vraag van parket Limburg heeft politie LRA dan onmiddellijk de nodige onderzoeksdaden verricht om die leden, die op dat moment nog anoniem waren, van dat TikTok-account te identificeren.
1: Het is niet duidelijk hoe oud ze zijn. Het onderzoek gaat verder. Het Arbeidsauditoraat van Antwerpen opent een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak na getuigenissen van ex-medewerkers. Onder meer omdat hij vluchtelingen en asielzoekers zou inzetten als goedkope werkkrachten en hij hen inzette voor privéprojecten. Het Arbeidsauditoraat wil kijken of Nobels alle regels heeft gevolgd. Nobels ontkent alle beschuldigingen. De Belgische Voetbalbond wil dat de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun gehandhaafd blijft. Dat hebben ze in een uitgebreid standpunt laten weten aan de Wereldvoetbalbond FIFA. Intussen wacht de bond op een officieel antwoord van de FIFA. Die heeft iemand aangesteld om de hele zaak te onderzoeken. Sport. Over zo'n 20 minuten begint de derde rit in de Ronde van Frankrijk. Een bergetappe van net geen 196 kilometer, met onderweg 4 beklimmingen. Na 2 dagen koersen in Spanje komt de Tour nu ook eindelijk aan in Frankrijk. Al houden ze daar ook rekening met de bosbranden. Wielerjournalist Stijn Vlaming.
3: De etappe zal vanaf de Franse grens zonder publiek zijn. Dus ook niet de publiciteitscaravaan. Is nog niet heel vaak gebeurd in covid-periode wel. Maar daarbuiten is dit echt wel heel uitzonderlijk. Het heeft er natuurlijk alles mee te maken dat de focus van de hulpdiensten, van de brandweer, van de politie ligt bij die bosbranden.
1: Het wordt waarschijnlijk een etappe voor de vluchters. De aankomst is voorzien rond 5:30. En in Werchter is de uittocht bezig na Rockwerchter. Op de festivalcamping is het inpakken en tenten afbreken. En voor sommigen is dat met kleine oogjes.
4: Goedemorgen. Ik denk dat deze wel echt de eerste dag van mijn leven gaat zijn.
5: Als ik dat zo zie, wil ik dat gewoon allemaal hier laten. Maar dat mag niet. Ik moet dat allemaal gaan inpakken.
6: En dit is het enige wat gaat gebeuren voor de rest van de dag. Ga ik gewoon slapen. Dus. Goeie begin van de vakantie.
7: Ik heb lezen als ik thuis ben. Maar ja, het zal goed komen. Was het waard.
1: In totaal lokte de 51ste editie zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Sarah Barij. Ze groeide op in het kleine dorpje en nu komt het Eureka in het zuiden van de Verenigde Staten. Op haar 18e verhuisde ze dan naar de grote stad, waar ze begon met het schrijven van haar eigen nummers. In 2007 kwam haar eerste album, Little Voice, uit en dit keer was daaruit de grootste hit. Je hoorde Love Song net na 12 uur op deze maandagmiddag.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: We gaan er dus met andere woorden weer een muzikaal lappeke opgeven tot 2 uur. Welkom in de show allemaal.

Charles en Eddie, Would I Lie to You? Nu David Bowie, This Is Not America. Een top 5 hit uit 1982 en onderdeel van de soundtrack voor de film The Falcon and the Snowman, met Timothy Hutton en Sean Penn in de hoofdrol. De boekverfilming vertelt het verhaal van twee jonge Amerikaanse mannen die informatie naar de Sovjet-Unie doorspelen. En dat kan niet natuurlijk, hè?

0: Bob, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De stilte van de stad en daarna winner nu Salvatore Adamo. In 1964 was hij de best verkopende artiest ter wereld op de Beatles na. In zijn carrière verkocht hij wereldwijd meer dan 100 miljoen albums en singles. En is daarmee de best verkopende Belgische artiest aller tijden. Dit jaar was destijds zijn eerste hit, Vous permettez, monsieur.
1: Club de Wit, deze klassieker

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 6 juli vandaag en hier zijn we met de historische nieuwsfeiten van deze dag. We starten in het jaar 1942. Anne Frank en de rest van haar familie duiken onder op de zolder van haar vaders kantoor en dat in Amsterdam. 1957, John Lennon en Paul McCartney ontmoeten elkaar voor het eerst op een tuinfeest van de kerk in Woolton bij Liverpool. 1964, in Londen gaat de eerste Beatles-film A Hard Day's Night in première. 1981, John McEnroe lost Björn Borg voor een derde keer af als nummer 1 op de wereldranglijst der tennisprofessionals. Ditmaal na 46 weken, maar de Amerikaan moet die positie opnieuw na 2 weken weer afstaan aan de Zweed. 1988, het productieplatform Piper Alpha in de Noordzee wordt getroffen door een aantal explosies, gevolgd door een brand. Daarbij komen 167 mensen om het leven. Het is de grootste ramp in de offshore olieindustrie. 2016, de Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar voor het doden van zijn vriendin Riva Steenkamp. 2021, misdaadverslaggever Peter R. de Vries wordt neergeschoten in Amsterdam na een uitzending van RTL Boulevard. Hij overlijdt 9 dagen later. En dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze 6 juli.

0: Girl power op zijn best. Madonna en Sabrina Carpenter waren dat. En Bring Your Love.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Wij brengen jou binnen enkele minuten de nieuwe Airplay van de week. Eerst nog Cyndi Lauper en Time After Time. Na het wereldwijde succes van Girls Just Want To Have Fun brengt Cyndi deze Time After Time uit. De ballad haalt in 1984 met gemak de top 10 in Europa en in Amerika komt de single zelfs op nummer 1 terecht. Cyndi Lauper schrijft het nummer samen met Rob Hyman, medeoprichter van de Amerikaanse rockband The Hooters, bij ons bekend dankzij onder meer de single Satellite.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Met platen zoals deze op de radio probeer dan maar eens je hoofd koel te houden. Koola Shaker was dat en Hush op deze 6 juli. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Van McCoy. De Amerikaanse discoproducer overleed in 1979, werd 39 jaar. Ook op deze dag in 2020 overleed Ennio Morricone. De Italiaanse componist werd 91 jaar. En ook Pino Di Angio overleed op deze dag in 2024. De Italiaanse singer-songwriter werd 71. En de laatste die op deze dag overleed in het jaar 1971 op zijn beurt was de Amerikaanse trompetist en zanger Louis Armstrong. Die werd 69 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

Dit jaar zouden ze nog afkomen met nieuw werk. Deze Nederlandse hip-hop formatie, die Opposites waren dat. En licht uit, hier blijft het muzikale licht absoluut branden. Ook zometeen na het nieuws van 1 uur. Tot die tijd nog onder meer muziek uit die schitterende LP Human Racing. En oh, wat was hij populair in de jaren 80. Dankzij onder meer deze Wouldn't It Be Good. Ik heb het over Nick Kershaw. Tot zometeen allemaal.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De Europese voetbalconfederatie UEFA reageert woedend op de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. Volgens de UEFA heeft de FIFA een rode lijn overschreden. Dat zegt het in een statement. De UEFA spreekt over een onbegrijpelijke en onverdedigbare beslissing. Ook onze buitenlandminister Maxime Prévot roept de FIFA op om de beslissing terug te draaien en Balogun opnieuw te schorsen. Voormalig FIFA-baas Sepp Blatter noemt de situatie dan weer verontrustend. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Balogun terug te draaien, waardoor Balogun vannacht tegen de Rode Duivels kan spelen. Het Arbeidsauditoraat van Antwerpen opent een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak na getuigenissen van ex-medewerkers. Onder meer omdat hij vluchtelingen en asielzoekers zou inzetten als goedkope werkkrachten en hij hen inzette voor privéprojecten. Het Arbeidsauditoraat wil kijken of Nobels alle regels heeft gevolgd. Nobels ontkent zelf alle beschuldigingen. Vlaams minister van Energie Melissa De Prater wil dat meer mensen een warmtepomp installeren. Zo kan je je huis verwarmen en afkoelen. En het verbetert ook de EPC-score van je woning. In totaal bevat het plan zo'n 25 punten. Je hoort De Prater.
2: Je hebt relatief goedkope warmtepompen, de lucht-lucht warmtepomp, de airco, zoals veel mensen hem installeren, maar je hebt ook heel dure types. We zorgen ervoor dat daar een premie voor voorhanden is voor iedereen, eender welk inkomen je hebt. Maar dat zal voor veel mensen nog altijd niet volstaan, want het is toch wel een grote investering en daarom voorzien we ook leningen, renteloze leningen of leningen met een serieuze rentekorting om dan toch die investering te kunnen doen.
1: Verder kunnen mensen ook hulp krijgen bij het vinden van een installateur of in hun keuze voor het juiste type warmtepomp. Sport. Zo net zijn de renners begonnen aan de derde rit in de Ronde van Frankrijk. Een bergetappe van net geen 196 kilometer. Met onderweg ook 4 beklimmingen en mogelijke temperaturen tot 40 graden onderweg. Je hoort Remco Evenepoel.
3: Het is sowieso pittig de hitte, maar ik denk, als je op de fiets bent, heb je ook iets meer wind. Dus voel je het misschien iets minder dan dat je stilstaat in de vlakke zon. Maar ik denk dat bijna iedereen er zo goed mogelijk op voorbereid is. En vandaag zal het een lange etappe worden. Bijna 200 kilometer, veel hoogtemeters. Constant licht oplopend, dus het zal geen snelle etappe worden zoals gisteren, denk ik. En voor de rest afwachten wat de start zegt. En dan de finale een beetje aanpassen aan de hand van of er een vlucht weg blijft of niet.
1: Het wordt waarschijnlijk een etappe voor de vluchters. De aankomst is voorzien rond 5:30. En in Werchter is de uittocht bezig na Rock Werchter. Op de festivalcamping is het inpakken en tenten afbreken. En voor sommigen is dat met kleine oogjes.
4: Goedemorgen. Ik denk dat deze wel echt de eerste dag van mijn leven gaat zijn. Als ik dat zo zie, wil ik dat gewoon allemaal hier laten. Maar dat mag niet. Ik moet dat allemaal gaan inpakken.
5: En dit is het enige wat gaat gebeuren voor de rest van de dag. Ga ik gewoon slapen. Dus goed begin van de vakantie.
6: Ik heb lezen als ik pils ben. Maar ja, het zal goed komen. Dat was het waard.
1: In totaal lokte de 51ste editie zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: De zangeres uit New York City, bekend onder meer dankzij haar excentrieke brillen en ruige stemgeluid. Begin 2003 werd bij deze Anastasia borstkanker geconstateerd. Ze herstelde en bracht een jaar later haar nieuw album genaamd kortweg Anastasia uit. Met daarop de singles Sick and Tired en deze het door ons gedraaide Left Outside Alone.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Deel 2 op deze maandagmiddag nu met Thomas Gray.

Britney Spears en Baby One More Time, onze Rode Duivels, onze nationale voetbalploeg, gaat het inderdaad vannacht om 2 uur nog eens proberen om een ronde verder te gaan. Voorlopig zitten we in de 8e finales om 9 uur vanavond. Om 21 uur, zoals je zelf wil, is er ook al een interessante wedstrijd tussen Portugal en Spanje. En onze Rode Duivels nemen het op vannacht dus om 2 uur in en tegen de Verenigde Staten.

0: naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Even, heel even, zaten we terug in de leeftijd tussen 2 en 3 jaar, want dat is de leeftijd dat de meeste kleuters beginnen tellen tussen 1 en 5. Cato was dat met 1, 2, 3, 4 in 1963, schrijven John Lennon en Paul McCartney het nummer Misery op voor Helen Shapiro. De producer van Helen Shapiro besluit echter dat deze Queen for Tonight een cover van Johnny Hallyday op single wordt uitgebracht. En dat werd een dikke hit. Trouwens, de Beatles namen later die Misery op voor hun LP Please Please Me.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: Laura Tesoro, de springend veld van bij ons. Je hoort de Shining op deze 6 juli.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Gordon, de Nederlandse presentator en ook zanger, wordt er 58. De sing-and-songwriter uit Bermuda, Heather Nova, 59. En Jeff van Uitsel, overleed in 2015. Deze Vlaamse kleinkunstzanger zou vandaag 81 geworden zijn. Chet Harris, de Britse bassist bij The Shadows, overleed op zijn beurt in 2011, zou 87 geworden zijn. En overleden in 2021 is de Belgische zanger Lange Jojo. Hij zou vandaag 90 geworden zijn. Overleden in 1981, de Amerikaanse zanger Bill Haley zou 101 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is Still Alive. De Amerikaanse rapper 50 Cent, Curtis James Jackson III, zo heet hij voluit, wordt

0: Vandaag 51 jaar deze Amerikaanse rapper die het record op zijn naam schrijft van de snelst verkopende debuutplaat aller tijden in de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Van Get Rich or Die Trying gaan in de eerste week meer dan 872.000 exemplaren over de toonbank van deze dus 50 Cent. Een ontdekking destijds van de andere rapper M&M. Je hoorde In The Club.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom, dit is Club De Wit.
0: Tja, en ik weet niet of je het weet, maar het is vandaag maandag 6 juli en dat is internationale dag van de kus. Ook bekend als de Wereldkusdag en dan moeten we natuurlijk een toepasselijk plaatje draaien, nietwaar? Hier is Stefan Tent en Duffy en Kiss Me.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Mr. Gary Hager en Beter Dan Goed.
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 1983 voor Bananarama. En Cruel Summer, de beste zomerliedjes, herinneren je aan je jeugd. Wat je in de zomer deed, hoe de eerste zoen was, of hoe het was om met je ouders weg te gaan. Al dus nog Sarah Dellin van Bananarama. Cruel Summer is zo'n zomerliedje. Alleen heeft dit een bitterzoete smaak. Het gaat over een zinderend hete zomer waarin je verlangt naar iemand en de tijd veel te traag wegtikt. De hoogste positie destijds in onze hitparade was de nummer 20.

Blijft een leuke plaat, nietwaar? De Jonas Brothers en Love Me to Heaven. En deze Belinda Carlisle met We Want the Same Thing. Mag Club de Wit afsluiten op deze maandag. Bedankt voor het luisteren, vrienden en vriendinnen. En heel graag tot morgen alweer.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De federale politie die zet met de start van de zomervakantie extra spoorwegploegen in op treinen richting de kust. Agenten die zijn dagelijks aanwezig op de belangrijkste verbindingen van onder meer Brugge en Oostende. Op een boerderij in Klerken heeft de brandweer afgelopen weekend een mannetjesvarken van 400 kilogram uit een mestput gehaald, nadat het dier door de stalvloer was gezakt. In Nieuwpoort is een grote zoekactie gestart na een melding dat een meisje in het water was gevallen aan de vismijn. Na anderhalf uur zoeken met zo'n 40 hulpverleners werd de actie stopgezet. Mogelijk ging het om geluiden van een huwelijksfeest. In Torhout zal er dan toch geen groot scherm staan voor de wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Een café dat een aanvraag indiende, vindt geen personeel voor het late uur en het stadsbestuur van Torhout voorziet zelf geen alternatief. In Middelkerke start VTM op deze maandag de 6e juli met de opbouw van de 10 om te zien site. Daardoor zijn delen van de wandelpromenade rond het Silt tijdelijk afgesloten en is er extra bedrijvigheid op het Eperniplein. Vanaf de 19e juli is de volledige zone terug vrij. In Nieuwpoortstad lokten de heksenfeesten opnieuw veel bezoekers. Tijdens theaterwandelingen werd het leven van Jeanne Panne in 6 scènes uitgebeeld. Van haar jeugd tot haar werk in de bakkerij.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wisselen brede opklaringen af met enkele wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De temperaturen die lopen op tot 22 à 23 graden aan de kust en tot 28 à 29 graden landinwaarts. De wind die waait matig uit het westen. Ook de komende dagen blijft het rustig zomerweer. Morgen dinsdag wordt het gedeeltelijk bewolkt met opnieuw ruimte voor de zon en maxima tussen 23 graden aan zee en 28 à 29 graden in Vlaanderen en dit bij een matige westenwind. Ook woensdag blijft het droog met veel zon en wat wolkenvelden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 23 Stef Tielemans.

0: Right Said Fred met Don't Talk, Just Kiss. Dat kozen we niet zomaar, want vandaag op deze 6e juli is het de dag van de kus. En dat is het beste teken van affectie. Het betekent zoveel. Hè. In ieder cultuur op deze aarde is het op elkaar brengen van de monden het toonbeeld van de liefde. Hey, goedemiddag iedereen. Van harte welkom bij Melinda FM het weekend. Dat ligt alweer achter ons. We starten een nieuwe werkweek op deze maandag. Het is ook de maandag of de maandagnacht om 2 uur waar de Rode Duivels het gaan opnemen tegen de Verenigde Staten. Ga jij opblijven?
1: Zomer matinee met

stukje belpopmuziek bij Melinda FM. Dit was Vaya con Dios. Het is zomer. We hebben al volop kunnen genieten van de zonnestralen in dit eerste deel van de zomer 2026. En dat betekent dat je niet altijd ver hoeft te reizen voor een vakantiegevoel. Soms volstaat een fietstochtje, een ijsje onderweg en een zonnetje om van een gewone dag iets bijzonders te maken.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. secondlove.be

plaat van tweetal jaar geleden van Kavinsky samen met Angel en Phoenix. En The Might Call hier bij Melinda FM op deze maandagmiddag. Fijn dat je meeluistert. Vorige week, ja, het is zomer, vakantie, dan komen de kleinkinderen wat meer langs. En vorige week kwam de oudste kleindochter bij ons slapen. En op een bepaald moment, ja, ze heeft een abonnement op Apple Music, zei ze tegen mij: opa, ken je deze zanger? En ze liet een plaat horen van Michael Jackson. Stel je voor, ze is 9 jaar. Dit is de derde generatie die gek is op de muziek van Michael Jackson.

0: Daarnet nog Michael Jackson en het verhaal over Dirty Diana. En met Blondie gingen we terug naar 1979. En The Heart of Glass. Het is 2:30 voorbij.
1: De cocktailplaat.
0: Tijd om de cocktail shaker boven te halen, want we schenken je opnieuw een muzikale vakantiesfeer in de cocktailplaat. We reizen vandaag naar de tropen met een echte Franse klassieker. Gilbert Montagnier met een nummer dat verscheen in 1984 op het album Liberté en dat groeide uit tot een van de grootste Franstalige zomerhits aller tijden. Met zijn aanstekelijke ritme, exotische sfeer en onweerstaanbare refrein brengt dit je meteen in vakantiestemming.

0: zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ja, The Weeknd. Dat zit even nog niet aan te komen. Dat was de muziek van Train.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van
0: 1975. Na dat enorme succes van Waterloo bewees ABBA dat het geen eendagsvlieg was. Met het nummer SOS dat groeide uit tot een wereldhit en stond ook bij ons bovenaan de hitlijsten. Met zijn herkenbare piano-intro, meeslepende melodie en een sterke samenzang werd SOS een van de absolute klassiekers uit het ABBA-repertoire.

jaar geleden uitgebracht door Milky Chance en The Stolen Dance. En daarvoor zat nog David Guetta. Een samenwerking met One Republic en I Don't Wanna Wait. Ik ook niet hoor, want Luc de Lee staat te trappelen zometeen tussen 3 en 4. Muziek en regionale informatie in de Rotonde. Fijn dat u erbij was. Morgen doen we het graag opnieuw tussen 2 en 3 een nieuwe zomermatinee. En voor deze nacht, als je opblijft, wel, misschien moet je zometeen een dutje doen, een kleine siesta, om er toch volop tegenaan te gaan om 2 uur deze nacht als de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten spelen. Hopelijk met een positief resultaat. Dat zien we dan wel morgen vroeg. Ik heb voor jullie nog Roxette.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Terence Trent D'Arby en Wishing Well. En meteen zijn we weer beland in een nieuwe aflevering van de Rotonde. Het is vandaag maandag, misschien weer voor velen een lastige dag. Voor ons alweer een plezier om weer bij jullie te zijn tussen 3 en 4. Welkom bij de Rotonde.
1: I had

Het wondermooie buitenkracht van Freek van Rooij. In de nieuwe modellen auto's zal vanaf 2027 de bestuurder in de gaten gehouden worden voor zijn rijgedrag. Dit wil zeggen dat de auto automatisch zal detecteren als de chauffeur niet meer alert genoeg is. Iets wat uiteraard later kan gebruikt worden bij de verzekeringen en ongevallen. Nu wil de EU nog een stapje verder gaan en zouden ze via satellietnavigatie de auto willen laten afremmen als de bestuurder te diep het gaspedaal indrukt. We gaan dus stilaan naar het tijdperk van de zelfrijdende auto.

Het Roxy Music van Brian Ferry en Love is a Drug. Kom deze zomer genieten van de gezellige folkloremarkt in de Cursaalstraat in Knokke-Heist. Ontdek er een sfeervolle mix van traditionele ambachten, kunst, visserij, marktkramen en lokale lekkernijen. Laat je verrassen door rondtrekkende artiesten, straattheater en authentieke vakantiesfeer. De data zijn donderdagen 16 juli, 23 juli en 30 juli en donderdag 6 augustus en 13 augustus. De locatie is Cursaalstraat in Knokke-Heist, telkens van 14 tot 18 uur. En de toegang, die is volledig gratis.

0: miss this magic with you.
1: Ze waren vorig jaar nog geselecteerd voor Zomergids 2025. DJ-licious, Alex Hermijns en Alex Lucas. Een leuk trio met Magic With You. En we gaan even naar Kroatië. Of moeten we zeggen, een Kroatische zanger die eigenlijk gehuisvest is in Italië. Jawel, zijn naam is Sandy Martin en we kennen hem van Exotic en Erotic. Maar we hebben een betere van hem. People from Ibiza. Dit is Sandy Martin.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De Ramones en Rock'n'Roll High School. En laten we die high school even vergeten, want het is 2 maanden vakantie voor de jeugd en dus mag alles wat opgeborgen worden. Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 juli is het weer feest in Ettelgem tijdens de Hoge Dijkenfeesten op het sportterrein aan de Vijfwegstraat. Het feestweekend begint op vrijdag met Rock Ettelgem, een avond vol live muziek en ambiance. Op zaterdag staat het 30e Hoge Dijken zaalvoetbaltoernooi op het programma, gevolgd door een gezellige zomerbarbecue met een optreden van The Old Connection. Op zondag kunnen fietsliefhebbers deelnemen aan de 15e Smoekelfietstocht, een ontspannende fietstocht met heerlijke tussenstops. 3 dagen lang dus gezelligheid, muziek, sport en lekker eten die centraal staan. De locatie is Sportterrein Ettelgem, Vijfwegstraat 35A in Ettelgem bij Oudenburg. En dit is Lars Verstraeten.

Een bizarre raad van Calvin Harris, Smoke the Pain Away. Wat ooit begon als een onschuldig verzamelen van Pokémon-kaarten is tegenwoordig uitgegroeid tot een echte wildverkoop en vooral doorverkoop met gigantische winst. Nieuwe kaartensets worden massaal aangekocht door bendes die ze bij latere tijdstippen met hoge winsten doorverkopen. De Nintendo-president is zich ervan bewust van de handel en doet er alles aan om samen met Pokémon Company aan oplossingen te zoeken om weer iedereen de kans te geven op een eerlijke manier en prijs aan het goedje te komen. Geen simpele taak.

Cliff Richard, of moeten we zeggen Sir Cliff Richard en My Kinda Life. En dit zijn de tonen waar wij afscheid van jullie zullen van nemen. We hebben nog muziek van Blue, Cool and the Gang en Lil Kim met Get Down On It. En verder zijn onze collega's weer paraat om het allemaal van ons over te nemen. Morgen, zelfde uur, zelfde zender voor een nieuwe rotonde. Tot dan!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Poperingen is een aanhangwagen vol stro in brand gevlogen. De brandweer die moest urenlang blussen en de Abbeelseweg in Poperingen die bleef afgesloten. In Nieuwpoort is een grote zoekactie gestart na een melding dat een meisje in het water was gevallen aan de vismijn. Na anderhalf uur zoeken met zo'n 40 hulpverleners werd de actie stopgezet. Mogelijk ging het om geluiden van een huwelijksfeest. De federale politie die zet met de start van de zomervakantie extra spoorwegploegen in op treinen richting de kust. Agenten die zijn dagelijks aanwezig op de belangrijkste verbindingen van onder meer Brugge en Oostende. Op een boerderij in Klerken heeft de brandweer afgelopen weekend een mannetjesvarken van 400 kilogram uit een mestput gehaald, nadat het dier door de stalvloer was gezakt. In Torhout zal er dan toch geen groot scherm staan voor de wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Een café dat een aanvraag indiende, vindt geen personeel voor het late uur en het stadsbestuur van Torhout voorziet zelf geen alternatief. In Kuurne zijn een man en een vrouw opgepakt na een grote politieactie in een sociale woonwijk. Speciale eenheden van de federale politie die kwamen ter plaatse om de situatie te ontmijnen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wisselen brede opklaringen af met enkele wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De temperaturen die lopen op tot 22 à 23 graden aan de kust en tot 28 à 29 graden landinwaarts. De wind die waait matig uit het westen. Ook de komende dagen blijft het rustig zomerweer. Morgen dinsdag wordt het gedeeltelijk bewolkt met opnieuw ruimte voor de zon en maxima tussen 23 graden aan zee en 28 à 29 graden in Vlaanderen en dit bij een matige westenwind. Ook woensdag blijft het droog met veel zon en wat wolkenvelden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.

It's the final countdown voor onze Rode Duivels. Vannacht gaat het gebeuren om 2:00. Wedstrijd tegen de USA. Iedereen is gelijk voor de wet. Al weten we wel wie de wet voorschrijft daar in Amerika. Show me.

Ze noemt zichzelf Leila Kay. Haar echte naam is Leila El Khalifi. Zweedse hip house en eurodance zangeres. Dat is een mondvol. En van Zweden gaan we naar Nederland. Niet alleen Zweden, maar ook Zweten de komende dagen.

Het lijkt alsof het gisteren was, maar ondertussen alweer 25 jaar oud. Deze van Nickelback, fantastisch nummer, How You Remind Me. Zweten, zei ik daarnet, ja zeker wel. Ik heb het weerbericht er even bijgenomen. Vandaag temperaturen tot 27 graden, zon af en toe wat wolkjes. Morgen is de mindere dag van de week, 2 graden koeler. 25 graden zwaar bewolkt, maar vanaf woensdag dan is het volop zomer, volop zon. 24 graden op woensdag, 26 op donderdag en vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Het blijft met andere woorden zomers weer hier bij ons aan de kust. Kygo en Imagine Dragons.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ze komen uit Duitsland. Modern Talking, Atlantis is Calling, SOS for Love. Vannacht spelen onze Rode Duivels. Om 2 uur is het een goed idee om op te staan voor de Rode Duivels. Ja, eigenlijk wel. Het is beter van gaan te slapen en dan je wekker te zetten om 1:30 bijvoorbeeld. Alcohol drinken, nee, dat is geen aanrader. En cafeïne al helemaal niet. Wat moeten we dan drinken? Water zeker. Maar water is ook maar water. Allee, we zien wel. Bas Kaaks, What Can I Say?

Thomas met mama zei, als mama spreekt, dan moeten de kindjes luisteren, want zij heeft goede raad. Taylor Swift, 6 van straat, getrouwd

Elton John, I'm Still Standing, een zomerbar hier bij ons aan de kust. Dus ja, gebruikelijker zijn er wel meer, maar net open. Wouter en Leen openden een gloednieuwe zomerbar Spring in Veld. Tijdens de eerste dagen krijgen we al heel wat enthousiaste reacties. Het Middelkerkse Hinterland heeft er deze zomer een nieuwe pop-up bij. En dat is in Slijpen. Dus niet aan de kust, maar in het Hinterland. De moeite waard om eens even gaan te kijken. Al daar speciaal ingericht voor de jongsten onder ons.

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Die van Touch of Joy zijn er helemaal klaar voor. Je hoort ze hier met Ready for the Summer. En net daarvoor hadden we ook nog Teddy Swims. Voor ons zit het er alweer helemaal op. Ik wens u een mooie avond toe. Nog misschien een korte nacht als u naar onze Rode Duivels kijkt. En morgen zijn wij er terug als alles goed gaat vanaf een uur of vier.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Amerikaans president Trump heeft FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Bellingham. Dat heeft hij daarnet zelf toegegeven op een persconferentie.
2: When they take your best player or just about, they have some great players and they say you can't play. That's very unfair. You know, it's one thing to penalize somebody for the game. But how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
1: Bellingham kreeg rood in de vorige WK-wedstrijd tegen Bosnië en was daardoor automatisch geschorst tegen onze Rode Duivels komende nacht. Maar de FIFA schrapte die schorsing gisteren plots tot onbegrip van de hele voetbalwereld. Sportjournalist Jarno Berto.
3: Het is een beetje de dood van het voetbal. Hè? Het is de spelregels veranderen terwijl het spelletje nog aan de gang is. Ik vrees niet Bellingham vannacht. Hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen van scheidsrechters.
1: De FIFA liet de Belgische Voetbalbond ook al weten dat het een beroep tegen die beslissing sowieso onontvankelijk zal verklaren. De KBVB zegt dat het om uitleg vroeg, maar die nog altijd niet kreeg. En die uitleg is wel nodig om geldig een beroep te kunnen aantekenen. Bellingham speelt komende nacht dus wellicht gewoon mee tegen de Duivels voor een plek in de kwartfinales op het WK. Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. De christelijke vakbond ACV diende een stakingsaanzegging in uit protest tegen het ontslag van een vrouw die net bij de vakbond ging. Jolinde de Vieux van het ACV.
4: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Hè. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding. Maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid. Onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt. De infrastructuur die niet in orde is.
1: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagier dan zou zijn. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal om te helpen om de zware bosbranden geblust te krijgen. Beide landen hadden daar zelf om gevraagd. Het gaat in totaal om 7 blusvliegtuigen, 4 voor Frankrijk en 3 voor Portugal. Intussen is in Frankrijk een man opgepakt omdat hij mogelijk 9 branden heeft aangestoken. En Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2x6-4. Boskova staat iets hoger op de wereldranglijst. Het is eindelijk gelukt, zegt Mertens.
5: I've been to the fourth round for like 4 times already and I've never played the quarterfinal. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So, you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinals.
1: In het dubbelspel is Mertens wel uitgeschakeld. Dat toernooi won ze vorig jaar nog in Londen. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af tot minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. Ook woensdag en de dagen erna veel zon en nog wat warmer. Woensdag 31 graden. Vanaf donderdag tot 33 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellingham.

0: absolute zomerhit uit de zomer van 1984. The Boss himself, dat was Bruce Springsteen en Born in the USA.
1: De Turbulentie Show.

Elk moment muziek die je kent onder dit motto, deze van Soul Searcher, can't get enough. Je krijgt nooit genoeg en dankzij die turbulente show kunnen wij alles vervullen. Met zometeen muziek van Texas, maar eerst Ruben Annick, dat is Blijf.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Heb respect voor je medemensen. Carry you home. Dat was nog even Alex Warren.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

Wat zijn ze van die platen? Ze komen uit 1977, maar goed dan ook, je kan ze nog altijd blijven meeneurien. Dat was Fleetwood Mac met Don't Stop. Wij houden jou absoluut niet tegen om samen te gaan luisteren naar deze hit van Kenny B.

is voor het ogenblik een echte hitmachine aan het worden, want ze geeft ondertussen al een nieuwe en die is nog 1000 keer beter dan deze. Dit belooft wat, dat was de Hit the Wall van Gracie Abrams, ondertussen 19 minuten voor 6 op maandagmiddag bij Melinda FM met de Dinky Toys.

gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: Ik heb deze week een artikel gelezen dat deze man toch enkele jaren uit de muziekwereld zal zich terugtrekken. Het was Ed Sheeran en American Town. Nu op naar de top van het uur op maandagmiddag met Gérard Lenormand.
1: Jacques van Bellegem.
2: Voici les clés.

0: dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Na het arbeidsauditoraat start ook het parket een onderzoek naar topchef Sepp Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak toen ex-medewerkers hem beschuldigden van financieel gesjoemel. Nobels zou onder meer vluchtelingen inzetten als goedkope werkkrachten en hij zou hen ook inschakelen voor privéprojecten. Er is geen klacht ingediend tegen Nobels. Het parket start het onderzoek op eigen initiatief. Nobels ontkent alle beschuldigingen. De Europese Unie stuurt 7 blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal om te helpen om de zware bosbranden geblust te krijgen. Beide landen hadden daar zelf om gevraagd. Intussen is in Frankrijk een man opgepakt omdat hij mogelijk 9 branden heeft aangestoken. Amerikaans president Trump heeft FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Bellingham. Dat heeft hij daarnet zelf toegegeven op een persconferentie.
2: When they take your best player or just about, they have some great players and they say you can't play. That's very unfair. You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
1: Bellingham kreeg rood in de vorige WK-wedstrijd tegen Bosnië en was daardoor automatisch geschorst tegen onze Rode Duivels komende nacht. Maar de FIFA schrapte die schorsing gisteren plots, tot onbegrip van de hele voetbalwereld. Sportjournalist Jarno Berto.
3: Het is een beetje de dood van het voetbal. Hè. Het is de spelregels veranderen terwijl het spelletje nog aan de gang is. Ik vrees niet Bellingham vannacht. Hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen van scheidsrechters.
1: De FIFA liet de Belgische voetbalbond KBVB ook al weten dat het een beroep tegen die beslissing sowieso onontvankelijk zal verklaren. De KBVB zegt dat het om uitleg vroeg, maar die nog altijd niet kreeg. En die uitleg is wel nodig om geldig een beroep te kunnen aantekenen. Bellingham speelt komende nacht dus wellicht gewoon mee tegen de Duivels voor een plek in de kwartfinales op het WK. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de derde rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen, de eerste bergrit. Pogacar was de sterkste bergop. De Deen Vingegaard werd 2 seconden later tweede voor de Ecuadoriaan Carapaz. Lennart van Eetveld werd 6e, Remco Evenepoel 8e, allebei op 4 seconden. Pogacar neemt ook de gele leiderstrui over van Vingegaard. De twee hebben wel dezelfde tijd. Evenepoel blijft 3e op dik 20 seconden. Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Na 4 achtste finales is het me eindelijk gelukt om verder te geraken, zegt Mertens.
4: I've been to the fourth round for like 4 times already and I've never played the quarterfinal. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinals.
1: In de kwartfinale speelt Mertens opnieuw tegen een Tsjechische, Linda Noskova, of tegen de Amerikaanse Madison Keys. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af tot minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. Ook woensdag en de dagen erna veel zon en nog wat warmer. Woensdag 31 graden, vanaf donderdag tot 33 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
0: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Onze Rode Duivels spelen hun achtste finale op het WK straks tegen de VS onder voorbehoud. Als de Amerikanen spitsvolleren Belgen laten meedoen en we verliezen, dan zal onze voetbalbond een officiële klacht indienen bij de FIFA. Als België dan gelijk krijgt, kunnen ze een schadevergoeding eisen. Belgen was eigenlijk geschorst door zijn rode kaart in de vorige ronde,

0: Maar de FIFA draait dat terug zonder uitleg. De KBVB diende een klacht in, maar die werd verworpen. De bond blijft er wel bij dat Belgen niet mag meespelen en hebben dat officieel laten weten. Zo kunnen ze later dus nog stappen zetten. Ook in de VS leeft de discussie. De meeste Amerikanen zijn vooral blij dat hun team straks op zijn sterk staat tegen onze duivels. Maar zij die meer van voetbal kennen, noemen de interventie van president Trump en de beslissing van de FIFA schadelijk voor de sport. En het gaat verder, zegt Amerika-correspondente Grete Keijzer.
1: Je kan je verder vragen stellen, en dat lees ik hier in de pers. Onder president Trump worden ook de Olympische Spelen hier in de Verenigde Staten georganiseerd. Zal de president zich daar ook mee gaan moeien? Zullen ze ook daar zulke interventies krijgen? Het stemt allemaal niet tot heel veel optimisme.
0: De Amerikanen zullen de wedstrijd tussen de VS en onze duivel straks massaal volgen. Trump rekent op 50 à 60 miljoen tv-kijkers. Ook FIFA-baas Infantino heeft intussen gereageerd op X. Hij schrijft dat president Trump geen enkele invloed gehad heeft op de beslissing om de schorsing van Belgen terug te draaien. Infantino benadrukt dat zulke beslissingen genomen worden door een onafhankelijke commissie en dat dat belangrijk is voor de geloofwaardigheid en de integriteit van het voetbal. Ander nieuws dan. De brand op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel was een ongeluk, dat zegt de brandweer. Wat er dan precies fout ging, is niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er vielen geen gewonden. De schade moeten ze nog opmeten. Tijdens Rock Werchter zijn 128 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Dat meldt het parket van Leuven. De meeste betaalden een onmiddellijke schikking op de wei. Daarnaast zijn 12 bestuurders hun rijbewijs kwijt omdat ze te veel hadden gedronken. En 4 mensen hadden een mes op zak. Zij kregen een PV of een boete. Nintendo gaat vanaf februari volgend jaar geen originele Switch-consoles meer verkopen in Europa. Dat maken ze zelf bekend. Er gelden vanaf dan nieuwe Europese regels voor batterijen. Die moet je makkelijker kunnen vervangen. Voor die oude consoles wil Nintendo geen aanpassingen doen. Je kan ze wel blijven gebruiken. Voor de nieuwe doen ze dat wel. Vrij helder vannacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 30 graden. En dat is ook de volgende dagen zo. Het wordt ook warmer tot 33 graden vanaf donderdag.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Op het WK voetbal heeft Spanje zich geplaatst voor de kwartfinales. Het versloeg Portugal met 1-0. Het enige doelpunt viel bij de start van de blessuretijd. Spanje speelt in de volgende ronde tegen de VS of onze Rode Duivels. Dat is voor straks om 2 uur. Bijna 4 op de 10 Vlamingen gaan kijken. Ze zetten hun wekker of blijven wakker. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN.
2: Ga je naar de wedstrijd kijken vannacht?
3: 100%.
4: Ja, gewoon vanuit mijn bed kijken naar de voetbal. Ik denk dat heel veel mensen dat gaan doen.
1: Het kan ook op café bijvoorbeeld, want veel horecazaken doen speciaal open of sluiten later. Meer dan 5 op de 10 denken dat de Rode Duivels gaan winnen. 1 op de 5 denkt van niet. En ook koning Filip blijft wakker om te supporteren. Dat heeft hij aan de telefoon verteld aan bondscoach Garcia en aanvoerder Tielemans. De koning heeft ook de discussie over de Amerikaanse spits Belken gevolgd. Hij zei dat hij hoopt dat de wedstrijd eerlijk verloopt en dat de beste mogen winnen. De Palestijnse terreurgroep Hamas legt zijn politieke rol in Gaza neer, na bijna 20 jaar. Hamas wil zo de macht overdragen aan een comité van technocraten dat Gaza zal besturen en heropbouwen, zoals afgesproken was in de tweede fase van het Amerikaanse vredesplan. Midden-Oosten-experte Brigitte Hermans.
5: Het is positief dat Hamas probeert om een civiel bestuur mee mogelijk te maken. Maar tegelijkertijd weten we natuurlijk dat Israël nog steeds niet afziet van zijn plan om Gaza verder te vernietigen en om de heropbouw onmogelijk te maken. Dus in die zin is optimisme voorbarig, maar het is een eerste stap die getuigt van inzicht bij een aantal leiders van

0: Hamas. Maar de vraag is natuurlijk wat Israël zal doen.
1: Vrij helder vannacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 30 graden. Dat is ook de volgende dagen zo. Het wordt dan ook nog wat warmer.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.